0: Goeienacht. Het is 3:00. Radio Antwerp.
1: Kroonprinses Elisabeth heeft het diploma op zak. Ze behaalde de master in openbaar beleid aan de prestigieuze Harvard University in Boston in de VS. Koning Filip en koningin Mathilde zaten te glunderen in het publiek. Wat ze hierna gaat doen is nog niet duidelijk. Ze is 24. Er is een sociaal akkoord bij Bpost. Dat hebben de vakbonden en directie onderhandeld. Maar de belangrijkste twistpunten... Ja, eigenlijk nog niet van de baan, zegt de liberale vakbond. Het gaat nog steeds om de uren die gewerkt moeten worden. De postbodes hebben de afgelopen maanden in totaal 5 weken lang het werk neergelegd. Uit onvrede met die nieuwe werkuren. 8 op de 10 jongeren wil de nieuwe TikTok-shop liever niet gebruiken, blijkt uit een bevraging van de Artevelde Hogeschool. Met die TikTok-shop kan je rechtstreeks producten kopen van influencers, zonder dat je de app moet verlaten. Testaankoop liet al weten dat het geen fan is van dit soort toestanden, omdat niet alle jongeren voldoende geldbesef hebben. Neymar zal waarschijnlijk niet meespelen tijdens de openingswedstrijd van Brazilië op het WK voetbal. Hij heeft een kuitblessure en moet 2 tot 3 weken rustig aan gaan doen. En dan komt die eerste wedstrijd tegen Marokko op 14 juni gevaarlijk dichtbij. Dat is een domper voor Brazilië dat aast op een nieuwe WK-overwinning, want ja, dat is al bijna 25 jaar geleden. Vandaag opnieuw tropisch warm met veel zon. Tegen de avond kans op een onweer. Het kan 32 tot 33 graden worden. De rest van het weekend kans op onweersbuien. Lokaal zaterdag nog 30 graden. Vanaf zondag wordt het frisser bij zo'n 24 à 26 graden.
2: Radio Oost-West.
0: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Bij een verkeersongeval op de weg tussen Tielt en Ruiseleden zijn woensdagnamiddag 3 personen licht gewond geraakt. Het kwam door een kopstaartbotsing tussen 2 voertuigen. Aan de verkeerslichten aan de uitbreiding van de industriezone Tielt-Noord merkte een chauffeur niet of te laat op dat een andere auto stilstond. De auto knalde achteraan op het andere voertuig. De 3 betrokkenen raakten 1 voor 1 licht gewond en werden overgebracht naar het ziekenhuis in Tielt. Daags na het zware verkeersongeval op de N37 in buurgemeente Ardooien gebeurde woensdagmiddag opnieuw een ongeval op de drukke Gewestweg. Op de Ringlaan in Tielt botste een motorrijder met een auto waarna hij tegen een tegemoetkomende vrachtwagen schoof. 2 personen werden overgebracht naar het ziekenhuis. Vlaams minister van Omgeving Jo Broens weigert de omgevingsvergunning voor de bouw en exploitatie van een windturbine langs de Snephoekstraat in Tielt tussen Tielt en Aarselen. Het gaat om een aanvraag van Spark Power voor 1 windturbine met een tiphoogte tot 220 meter, een rotordiameter tot 175 meter en een maximaal vermogen van 7,2 megawatt. Broens volgt de argumentatie van de stad, al benadrukt hij dat de beslissing geen afwijzing is van windenergie op zich. De gemeenteraad van Oost-Roosbeke staat volgende week donderdag voor een belangrijke zitting die grotendeels in het teken van de gemeentefinanciën staat. Naast het afsluiten van het boekjaar 2025 en een aanpassing van het meerjarenplan neemt het bestuur kennis van een uitspraak over de omstreden opheffing van een buurtweg. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Vandaag opnieuw tropisch warm met veel zon. Tegen de avond kans op een onweer. Het kan 32 tot 33 graden worden. De rest van het weekend kans op onweersbuien. Lokaal zaterdag nog 30 graden. Vanaf zondag wordt het frisser bij zo'n 24 à 26 graden.
4: De nacht van Oost-West.

0: Kroonprinses Elisabeth heeft het diploma op zak. Ze behaalde de master in openbaar beleid aan de prestigieuze Harvard University in Boston in de VS. Koning Filip en koningin Mathilde zaten te glunderen in het publiek. Wat ze hierna gaat doen is nog niet duidelijk. Ze is 24. Er is een sociaal akkoord bij Bpost. Dat hebben de vakbonden en directie onderhandeld. Maar de belangrijkste twistpunten... eigenlijk nog niet van de baan, zegt de liberale vakbond. Het gaat nog steeds om de uren die gewerkt moeten worden. De postbodes hebben de afgelopen maanden in totaal 5 weken lang het werk neergelegd, uit onvrede met die nieuwe werkuren. 8 op de 10 jongeren wil de nieuwe TikTok-shop liever niet gebruiken, blijkt uit een bevraging van de Artevelde Hogeschool. Met die TikTok-shop kan je rechtstreeks producten kopen van influencers, zonder dat je de app moet verlaten. Testaankoop liet al weten dat het geen fan is van dit soort toestanden, omdat niet alle jongeren voldoende geldbesef hebben. Neymar zal waarschijnlijk niet meespelen tijdens de openingswedstrijd van Brazilië op het WK voetbal. Hij heeft een kuitblessure en moet het 2 tot 3 weken rustig aan gaan doen. En dan komt die eerste wedstrijd tegen Marokko op 14 juni gevaarlijk dichtbij. Dat is een domper voor Brazilië dat aast op een nieuwe WK-overwinning, want ja, dat is al bijna 25 jaar geleden. Vandaag opnieuw tropisch warm met veel zon. Tegen de avond kans op een onweer. Het kan 32 tot 33 graden worden. De rest van het weekend kans op onweersbuien. Lokaal zaterdag nog 30 graden. Vanaf zondag wordt het frisser bij zo'n 24 à 26 graden.
1: De nacht van Oost-West.

0: Tijd voor een flits in de geschiedenis van de dag. We reizen onder meer naar het Heizeldrama in 1985, vier doden bij een schietpartij in Luik in 2018 en het einde van de schoolstrijd in 1959. Op 29 mei 1985 vindt het Heizeldrama plaats. Nog voor de aftrap van de finale van de Europa Cup, nu Champions League, tussen Liverpool en Juventus Turijn ontstonden rellen. Toeschouwers uit het neutrale blok Z vluchtten in paniek naar de benedenhoek van de tribune. Daar liepen ze vast tegen een muur en een dranghek. De gevolgen waren niet te beschrijven. De mensenmassa werd tegen de muur en het dranghek platgedrukt tot uiteindelijk de muur en het hek omvervielen. De ijzeren omheining was geplooid door de druk van de massa. 39 mensen kwamen om het leven, waaronder 4 Belgen. Een van hen was Dirk Danings uit Ruislede. Peter Remmery uit Tielt werd gewond. Om nog erger te voorkomen werd de match wel gespeeld. Juventus won met 1-0 door een penalty. De beker werd uitgereikt in de kleedkamer, dus buiten het zicht van de toeschouwers. In het centrum van Luik vallen 4 doden bij een schietpartij en een gijzeling in 2018. Een man opende het vuur op 2 agenten en een toevallige studente van 22. Hij gijzelde ook nog een poetsvrouw in een school in de buurt. De schutter, Benjamin Herman, werd door de politie gedood. Naar aanleiding van de aanslag kwamen enkele dagen later 3000 mensen in een witte mars op straat in Luik. De schoolpactwet wordt goedgekeurd op 29 mei 1959. Dat maakte een einde aan de schoolstrijd tussen de grote onderwijsnetten, namelijk de vrije scholen, de rijksscholen, nu gemeenschapsonderwijs, en de gemeentescholen. Vooral gelijke werkingsmiddelen, geld van de overheid dus, voor alle netten was het resultaat. En ook het inschrijvingsgeld in de middelbare scholen werd afgeschaft. In 1884 wordt de NMBS opgericht. Dat was een halve eeuw na de eerste treinrit in ons land tussen Mechelen en Brussel. De Nationale Maatschappij voor Buurtspoorwegen werd toen in de volksmond de IJzeren Weg genoemd. In het voorjaar van 1935 reed de eerste elektrische trein in ons land tussen Antwerpen Centraal en Brussel Noord met een tussenstop in Mechelen. De laatste stoomtrein in ons land reed in 1966, dit jaar dus 60 jaar geleden. Vandaag in 1953 is Edmund Hillary uit Nieuw-Zeeland de eerste mens op de top van de hoogste berg ter wereld, de Mount Everest. Zijn gids is al even bekend, namelijk Sherpa Tenzing Norgay. Strikt genomen was hij de allereerste mens op de top van de hoogste berg. Sepp Blatter is herkozen als president van de Wereldvoetbalbond FIFA in 2015. Maar hij hield een paar dagen later de eer aan zichzelf. Hij stapte op wegens een corruptieschandaal. Hij werd wel vrijgesproken, zelfs in beroep. Ondanks de beschuldigingen van corruptie en het financieel wanbeheer zag zijn ambtstermijn een enorme groei in de inkomsten van de FIFA. In de ambtstermijn van Sepp Blatter vond ook de controversiële toewijzing plaats van het WK voetbal van 2022 aan Qatar, een oliestaat met weinig voetbalcultuur. In 1982 overleed actrice Romy Schneider, beter bekend als Sissy in de gelijknamige trilogie. Zij werd 43. Voilà, je kan de podcast van deze teletijdmachine opnieuw beluisteren op de website radioostwest.be. Op 1 juni 1975 wordt het dragen van een veiligheidsgordel vooraan in de auto verplicht. Dat is voor maandag in een nieuwe teletijdmachine.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 6 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Bij een verkeersongeval op de weg tussen Tielt en Ruiseleden zijn woensdagnamiddag 3 personen licht gewond geraakt. Het kwam door een kopstaartbotsing tussen 2 voertuigen. Aan de verkeerslichten aan de uitbreiding van de industriezone Tielt-Noord merkte een chauffeur niet of te laat op dat een andere auto stilstond. De auto knalde achteraan op het andere voertuig. De 3 betrokkenen raakten 1 voor 1 licht gewond en werden overgebracht naar het ziekenhuis in Tielt.

0: zware verkeersongeval op de N37 in buurgemeente Ardooien gebeurde woensdag namiddag opnieuw een ongeval op de drukke Gewestweg. Op de Ringlaan in Tielt botste een motorrijder met een auto waarna hij tegen een tegemoetkomende vrachtwagen schoof. Twee personen werden overgebracht naar het ziekenhuis. Vlaams minister van Omgeving Jo Broens weigert de omgevingsvergunning voor de bouw en exploitatie van een windturbine langs de Snephoekstraat in Tielt tussen Tielt en Aarselen. Het gaat om een aanvraag van Spark Power voor één windturbine met een tiphoogte tot 220 meter, een rotordiameter tot 175 meter en een maximaal vermogen van 7,2 megawatt. Broens volgt de argumentatie van de stad, al benadrukt hij dat de beslissing geen afwijzing is van windenergie op zich. De gemeenteraad van Oost-Roosbeke staat volgende week donderdag voor een belangrijke zitting die grotendeels in het teken van de gemeentefinanciën staat. Naast het afsluiten van het boekjaar 2025 en een aanpassing van het meerjarenplan neemt het bestuur kennis van een uitspraak over de omstreden opheffing van een buurtweg. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht. Vandaag opnieuw tropisch warm met veel zon. Tegen de avond kans op een onweer. Het kan 32 tot 33 graden worden. De rest van het weekend kans op onweersbuien. Lokaal zaterdag nog 30 graden. Vanaf zondag wordt het frisser bij zo'n 24 à 26 graden.
3: Radio Oost-West.
4: De nacht van Oost-West.

0: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
1: Goedemorgen, het is 7 uur. Radio Oost-West.
2: Kroonprinses Elisabeth heeft het diploma op zak. Ze behaalde de master in openbaar beleid aan de prestigieuze Harvard University in Boston in de VS. Koning Filip en koningin Mathilde zaten te glunderen in het publiek. Wat ze hierna gaat doen is nog niet duidelijk. Ze is 24. Er is een sociaal akkoord bij Bpost. Dat hebben de vakbonden en directie onderhandeld, maar de belangrijkste twistpunten... Ja, eigenlijk nog niet van de baan, zegt de liberale vakbond. Het gaat nog steeds om de uren die gewerkt moeten worden. De postbodes hebben de afgelopen maanden in totaal 5 weken lang het werk neergelegd uit onvrede met die nieuwe werkuren. 8 op de 10 jongeren wil de nieuwe TikTok-shop liever niet gebruiken, blijkt uit een bevraging van de Artevelde Hogeschool. Met die TikTok-shop kan je rechtstreeks producten kopen van influencers, zonder dat je de app moet verlaten. Testaankoop liet al weten dat het geen fan is van dit soort toestanden, omdat niet alle jongeren voldoende geldbesef hebben. Neymar zal waarschijnlijk niet meespelen tijdens de openingswedstrijd van Brazilië op het WK voetbal. Hij heeft een

0: kuitblessure en moeten 2 tot 3 weken rustig aan gaan doen. En dan komt die eerste wedstrijd tegen Marokko op 14 juni gevaarlijk dichtbij. Dat is een domper voor Brazilië dat aast op een nieuwe WK-overwinning, want ja, dat is al bijna 25 jaar geleden. Radio Vandaag opnieuw tropisch warm met veel zon. Tegen de avond kans op een onweer. Het kan 32 tot 33 graden worden. De rest van het weekend kans op onweersbuien. Lokaal zaterdag nog 30 graden. Vanaf zondag wordt het frisser bij zo'n 24 à 26 graden.
1: Radio Oost-West.
2: De wakkere wekker.

0: transformeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafs Vijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs Vijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs Vijve. 056 60 21 79.
1: Contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Nieuws. Kroonprinses Elisabeth heeft het diploma op zak. Ze behaalde de master in openbaar beleid aan de prestigieuze Harvard University in Boston in de VS. Koning Filip en koningin Mathilde zaten te glunderen in het publiek. Wat ze hierna gaat doen is nog niet duidelijk. Ze is 24. Er is een sociaal akkoord bij Bpost. Dat hebben de vakbonden en directie onderhandeld. Maar de belangrijkste twistpunten... Ja, eigenlijk nog niet van de baan, zegt de liberale vakbond. Het gaat nog steeds om de uren die gewerkt moeten worden. De postbodes hebben de afgelopen maanden in totaal 5 weken lang het werk neergelegd uit onvrede met die nieuwe werkuren. 8 op de 10 jongeren wil de nieuwe TikTok-shop liever niet gebruiken, blijkt uit een bevraging van de Artevelde Hogeschool. Met die TikTok-shop kan je rechtstreeks producten kopen van influencers, zonder dat je de app moet verlaten. Testaankoop liet al weten dat het geen fan is van dit soort toestanden, omdat niet alle jongeren voldoende geldbesef hebben. Neymar zal waarschijnlijk niet meespelen tijdens de openingswedstrijd van Brazilië op het WK voetbal. Hij heeft een kuitblessure en moet het 2 tot 3 weken rustig aan gaan doen. En dan komt die eerste wedstrijd tegen Marokko op 14 juni gevaarlijk dichtbij. Dat is een domper voor Brazilië, dat aast op een nieuwe WK-overwinning, want ja, dat is al bijna 25 jaar geleden. Radio. Vandaag opnieuw tropisch warm met veel zon. Tegen de avond kans op een onweer. Het kan 32 tot 33 graden worden. De rest van het weekend kans op onweersbuien. Lokaal zaterdag nog 30 graden. Vanaf zondag wordt het frisser bij zo'n 24 à 26 graden.
1: Radio Oost-West.
2: De wakkere wekker.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene.
2: Interieur Verkest uit Wingene.
1: Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be.
3: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Noortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
4: Adverteer nu op Radio Oostwest en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
1: Mail nu info@radioostwest.be.

0: Goedemorgen, het is 8 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Gisteren op Wereldmenstruatiedag deelde de sociale dienst toilettasjes met maandverband uit aan alle 77 meisjes uit het vijfde en zesde leerjaar van de lagere scholen in Dentregem. Met deze actie wil het lokaal bestuur bewustwording creëren over menstruatiearmoede. Voor heel wat mensen is toegang tot de nodige menstruatie- en verzorgingsartikelen immers niet vanzelfsprekend. De boomstronken die achtergebleven zijn na het rooien van een aantal bomen in de Guido Gezellenstraat in Wielsbeke worden nog weggehaald. Alleen is nog niet duidelijk wanneer dat zal gebeuren. Dat bleek uit een antwoord van schepen Jan de Potter op een vraag van raadslid Frederik de Pieperen. Hij kaartte aan dat destijds gecommuniceerd werd dat die boomstronken weggehaald zouden worden, maar dat het wel wat lang duurde. De wijziging in het participatiereglement voor gemeente Wielsbeke en OCME Wielsbeke is unaniem goedgekeurd. Het belangrijkste gevolg daarvan is de invoering van een burgerkwartiertje. Dat leek na een meningsverschil in de gemeenteraad van november vorig jaar nog heel ver af. Maar de verschillende fracties zijn blijkbaar toch tot een consensus gekomen. De stad Waregem heeft samen met Huis van het Kind Waregem-Anzegem enkele scholen in de kijker gezet voor hun deelname aan de actie Kom van dat gat af. 6 scholen vielen in de prijzen en ontvingen elk 100 euro aan cadeaubonnen. Het gaat onder meer om Sint Paulus Vipso, SBS Vijven, SBS Desselgem, Go Leefschool het Biezenbos, VBS Nieuwenhoven en VBS Duizendpoot.

0: En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
2: Oostwest, meer bericht. Vandaag opnieuw tropisch warm met veel zon. Tegen de avond kans op een onweer. Het kan 32 tot 33 graden worden. De rest van het weekend kans op onweersbuien. Lokaal zaterdag nog 30 graden. Vanaf zondag wordt het frisser bij zo'n 24 à 26 graden.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafs Vijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs Vijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs Vijve. 056 60 21 79.
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of op een deurdag.
2: Radio Oost-West.
1: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Nieuws.
1: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Gisteren op Wereldmenstruatiedag deelde de sociale dienst toilettasjes met maandverband uit aan alle 77 meisjes uit het vijfde en zesde leerjaar van de lagere scholen in Dentregem. Met deze actie wil het lokaal bestuur bewustwording creëren over menstruatiearmoede. Voor heel wat mensen is toegang tot de nodige menstruatie- en verzorgingsartikelen immers niet vanzelfsprekend. De boomstronken die achtergebleven zijn na het rooien van een aantal bomen in de Guido Gezellenstraat in Wielsbeke worden nog weggehaald, alleen is nog niet duidelijk wanneer dat zal gebeuren. Dat bleek uit een antwoord van schepen Jan de Potter op een vraag van raadslid Frederik de Pieperen. Hij kaartte aan dat destijds gecommuniceerd werd dat die boomstronken weggehaald zouden worden, maar dat het wel wat lang duurde. De wijziging in het participatiereglement voor gemeente Wielsbeke en OCMW Wielsbeke is unaniem goedgekeurd. Het belangrijkste gevolg daarvan is de invoering van een burgerkwartiertje. Dat leek na een meningsverschil in de gemeenteraad van november vorig jaar nog heel ver af. Maar de verschillende fracties zijn blijkbaar toch tot een consensus gekomen. De stad Waregem heeft samen met Huis van het Kind Waregem-Anzegem enkele scholen in de kijker gezet voor hun deelname aan de actie Kom van dat gat af. 6 scholen vielen in de prijzen en ontvingen elk 100 euro aan cadeaubonnen. Het gaat onder meer om St. Paulus Vipso, SBS Vijven, SBS Desselgem, Go Leefschool het Biezenbos, VBS Nieuwenhoven en VBS Duizendpoot. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht.
4: Vandaag opnieuw tropisch warm met veel zon. Tegen de avond kans op een onweer. Het kan 32 tot 33 graden worden. De rest van het weekend kans op onweersbuien. Lokaal zaterdag nog 30 graden. Vanaf zondag wordt het frisser bij zo'n 24 à 26 graden.

0: Timotinis. Net iets beter, altijd vastgoed. We beloven u een professionele en vooral persoonlijke dienstverlening bij de verkoop, verhuur en aankoop van uw vastgoed binnen een ruim gebied rond de kerktoren van Wingenen. Imotines staat garant voor transparante communicatie, eerlijke contacten en een enthousiaste relatie op basis van vertrouwen. Onze familie houdt van een joviale babbel onder een dampende tas koffie. Altijd welkom bij Imotines. Beernemsteenweg 78 Wingenen. Meer info via www.imotines.be of bel Tine 0486 50 66 70. Alle info over adverteren op Radio Oost-West
1: via 0468 17 77 20.
0: 0468 17 77 20.

0: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Goedemorgen, het is 9 uur.
2: Wie met dit mooie weer in open water wil gaan zwemmen, die past maar beter op zich de overheid. En dat waarschuwt ook de Vlaamse Zwemfederatie. Veel zwemmers mispakken zich aan de temperatuur, de stroming en de diepte van het water. En daarom zegt de Zwemfederatie dat je beter oplet. Overschat ook niet hoe goed je kan zwemmen. De lijn zet tijdelijk 86 elektrische bussen aan de kant. Door technische problemen kunnen die dingen zomaar ineens stilvallen. Voor de reizigers zal er hier en daar hinder zijn. Je checkt best altijd de routeplanner van de lijn voor je vertrekt. En tot zover de elektrische droom van de lijn. Volgens advocaat Walter van Steenbrugge heeft het aanpassen van de Belgische wetgeving rond aanzetten tot haat weinig zin. De Belgische wetgeving is ondergeschikt aan de wetten van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, zegt hij op de openbare omroep. Professor Mensenrechten Sophie Waye gaat niet helemaal akkoord en zegt dat de Europese wetten ruimte laten voor interpretatie. En in IJsland vindt op 29 augustus een referendum plaats over de hervatting van de toetredingsonderhandelingen tot de Europese Unie. Het parlement heeft een resolutie in die zin goedgekeurd met 34 stemmen voor, 8 tegen en 14 onthoudingen. Dat meldt de openbare omroep van IJsland, RUV. Ja, en dan nog wat sport. Een stunt voor onze landgenoot Rafael Collignon op het tennistoernooi van Roland Garros. Hij staat in de derde ronde nadat hij de Amerikaan Ben Shelton, nummer 5 van de wereld, klopte. Had er 3 sets voor nodig. Het werd 2 keer 6-4 en 7-5. In de volgende ronde neemt hij het op tegen de Italiaan Arnaldi of de Griek Tsitsipas. In het dubbelspel gaat Elise Mertens naar de tweede ronde. Radio Opnieuw tropisch warm, veel zon, tegen de avond kans op onweer 32 tot 33 graden. De rest van het weekend.

0: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: Neem contact met Radio Oost-West op.
3: Voor reclame op maat. Voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radioostwest.be.
3: Oost-Westland.

0: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
1: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Van Aalter
1: tot Waregem.
0: Voor jouw regio.
1: Radio Oost-West.
0: Oost-Westland.
1: Informatie op de juiste maat.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
2: Goedemorgen, het is 10 uur. Radio Oost-West.
3: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Gisteren op Wereldmenstruatiedag deelde de sociale dienst toilettasjes met maandverband uit aan alle 77 meisjes uit het vijfde en zesde leerjaar van de lagere scholen in Dentregem. Met deze actie wil het lokaal bestuur bewustwording creëren over menstruatiearmoede. Voor heel wat mensen is toegang tot de nodige menstruatie- en verzorgingsartikelen immers niet vanzelfsprekend. De boomstronken die achtergebleven zijn na het rooien van een aantal bomen in de Guido Gezellenstraat in Wielsbeke worden nog weggehaald, alleen is nog niet duidelijk wanneer dat zal gebeuren. Dat bleek uit een antwoord van schepen Jan de Potter op een vraag van raadslid Frederik de Pieperen. Hij kaartte aan dat destijds gecommuniceerd werd dat die boomstronken weggehaald zouden worden, maar dat het wel wat lang duurde. De wijziging in het participatiereglement voor gemeente Wielsbeke en OCMW Wielsbeke is unaniem goedgekeurd. Het belangrijkste gevolg daarvan is de invoering van een burgerkwartiertje. Dat leek na een meningsverschil in de gemeenteraad van november vorig jaar nog heel ver af. Maar de verschillende fracties zijn blijkbaar toch tot een consensus gekomen. De stad Waregem heeft samen met Huis van het Kind Waregem-Anzegem enkele scholen in de kijker gezet voor hun deelname aan de actie Kom van dat gat af. 6 scholen vielen in de prijzen en ontvingen elk 100 euro aan cadeaubonnen. Het gaat onder meer om Sint Paulus Vipso, SBS Vijven, SBS Desselgem, Go Leefschool het Biezenbos, VBS Nieuwenhoven en VBS Duizendpoot. En tot zover dit regio nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
5: Radio Oost-West, weerbericht. Vandaag opnieuw tropisch warm met veel zon. Tegen de avond kans op een onweer. Het kan 32 tot 33 graden worden. De rest van het weekend kans op onweersbuien. Lokaal zaterdag nog 30 graden. Vanaf zondag wordt het frisser bij zo'n 24 à 26 graden.

grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.nl.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
2: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
3: Via 0468 1777 20.
2: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooswest.be.
3: 0468 1777 20.
4: Welkom, wij zijn klaar voor een nieuw uur. Woordenvol met de grootste muziekvariatie.

0: Tijd voor een flits in de geschiedenis van de dag. We reizen onder meer naar het Heizeldrama in 1985, vier doden bij een schietpartij in Luik in 2018 en het einde van de schoolstrijd in 1959. Op 29 mei 1985 vindt het Heizeldrama plaats. Nog voor de aftrap van de finale van de Europa Cup, nu Champions League, tussen Liverpool en Juventus Turijn ontstonden rellen. Toeschouwers uit het neutrale blok Z vluchtten in paniek naar de benedenhoek van de tribune. Daar liepen ze vast tegen een muur en een dranghek. De gevolgen waren niet te beschrijven. De mensenmassa werd tegen de muur en het dranghek platgedrukt tot uiteindelijk de muur en het hek omvervielen. De ijzeren omheining was geplooid door de druk van de massa. 39 mensen kwamen om het leven, waaronder 4 Belgen. Een van hen was Dirk Danings uit Ruislede. Peter Remmery uit Tielt werd gewond. Om nog erger te voorkomen werd de match wel gespeeld. Juventus won met 1-0 door een penalty. De beker werd uitgereikt in de kleedkamer, dus buiten het zicht van de toeschouwers. In het centrum van Luik vallen 4 doden bij een schietpartij en een gijzeling in 2018. Een man opende het vuur op 2 agenten en een toevallige studente van 22. Hij gijzelde ook nog een poetsvrouw in een school in de buurt. De schutter, Benjamin Herman, werd door de politie gedood. Naar aanleiding van de aanslag kwamen enkele dagen later 3000 mensen in een witte mars op straat in Luik. De schoolpactwet wordt goedgekeurd op 29 mei 1959. Dat maakte een einde aan de schoolstrijd tussen de grote onderwijsnetten, namelijk de vrije scholen, de rijksscholen, nu gemeenschapsonderwijs, en de gemeentescholen. Vooral gelijke werkingsmiddelen, geld van de overheid dus, voor alle netten was het resultaat. En ook het inschrijvingsgeld in de middelbare scholen werd afgeschaft. In 1884 wordt de NMBS opgericht. Dat was een halve eeuw na de eerste treinrit in ons land tussen Mechelen en Brussel. De Nationale Maatschappij voor Buurtspoorwegen werd toen in de volksmond de IJzeren Weg genoemd. In het voorjaar van 1935 reed de eerste elektrische trein in ons land tussen Antwerpen Centraal en Brussel Noord met een tussenstop in Mechelen. De laatste stoomtrein in ons land reed in 1966, dit jaar dus 60 jaar geleden. Vandaag in 1953 is Edmund Hillary uit Nieuw-Zeeland de eerste mens op de top van de hoogste berg ter wereld, de Mount Everest. Zijn gids is al even bekend, namelijk Sherpa Tenzing Norgay. Strikt genomen was hij de allereerste mens op de top van de hoogste berg. Sepp Blatter is herkozen als president van de Wereldvoetbalbond FIFA in 2015. Maar hij hield een paar dagen later de eer aan zichzelf. Hij stapte op wegens een corruptieschandaal. Hij werd wel vrijgesproken, zelfs in beroep. Ondanks de beschuldigingen van corruptie en het financieel wanbeheer zag zijn ambtstermijn een enorme groei in de inkomsten van de FIFA. In de ambtstermijn van Sepp Blatter vond ook de controversiële toewijzing plaats van het WK voetbal van 2022 aan Qatar, een oliestaat met weinig voetbalcultuur. In 1982 overleed actrice Romy Schneider, beter bekend als Sissy in de gelijknamige trilogie. Zij werd 43. Voilà, je kan de podcast van deze teletijdmachine opnieuw beluisteren op de website radioostwest.be. Op 1 juni 1975 wordt het dragen van een veiligheidsgordel vooraan in de auto verplicht. Dat is voor maandag in een nieuwe teletijdmachine.
1: Heb jij een vraag voor ons?
2: Mail info@radioostwest.be.
3: Radio Oostwest.
2: Lokaal en muzikaal.
1: Op elk moment.
2: Oost-West.

0: Finis NV in Wingenen is jouw partner voor al uw privé- en professionele verzekeringen. Gratis check-up van jouw verzekeringsportefeuille. We zijn een erkend en onafhankelijk verzekeringsmakelaar en kunnen alle polissen aanbieden. Finis NV, jouw verzekeringsspecialist. Wil je beleggen? Finis NV biedt jouw beleggingsmogelijkheden via diverse maatschappijen. Finis NV, jouw beleggingsspecialist. Geniet van onze jarenlange kennis en sterke service. Tot gauw bij Finis NV in de Berenumsteenweg 78 in Wingenen. Info op www.nvtinis.be.
1: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingenen.
2: Interieur Verkest uit Wingenen.
1: Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Berenumsteenweg 88 in Wingenen. Info www.interieurverkest.be. Alle info over adverteren op Radio Oost-West
0: via 0468 1777 20.
1: 0468 1777 20.
3: Ik luister regionaal.
1: Gewoon gezellig.

0: Goedemorgen, het is 11 uur. Radio Oost-West.
1: De 21-jarige man die in 2024 in Wenen een aanslag wou plegen tijdens een concert van de Amerikaanse zangeres Taylor Swift is veroordeeld tot een celstraf van 15 jaar. De man wilde de aanslag plegen in naam van IS, zo gaf hij later te kennen. De nieuwe premier van Hongarije, Péter Magyar, heeft een bezoek gebracht aan Bart de Wever in zijn ambtswoning. Daar maakte hij kennis met Maximus, de kat van de premier. Na afloop postte Magyar een filmpje op Instagram, waardoor de kat nu ook in Hongarije zeer bekend wordt. De gemeente Kuurne zoekt een nieuwe kandidaat voor de uitbating van de renbaan. Vandaag gebeurt de uitbating en onderhoud door VZ2 Draftsport Kuurne, maar die stopt ermee tegen eind juni. Net als nu zal er enkel mogen getraind worden op de renbaan. Er komen dus geen nieuwe drafwedstrijden. We laten de 80 paardeneigenaars niet in de steek, klinkt het. Een arts uit Nederland die aan de slag was bij de wellnesskliniek in Genk blijkt in eigen land geschrapt. Een tuchtcollege in Zwolle schorste de man omdat hij fout heeft gemaakt bij een facelift en een patiënt daardoor een gezichtsverlamming kreeg. Intussen is de arts ook in Genk op non-actief gezet. Radio De weersverwachting. Kans op onweer tegen de avond. Het wordt tropisch warm, 2 tot 33 graden. De rest van het weekend kans op onweersbuien. Zaterdag nog 30 tot 31 graden, maar vanaf zondag wordt het wat frisser.
0: Radio Oost-West. Van Aalter
2: tot Waregem.
0: Voor jouw regio.
2: Radio Oost-West.
0: Oost-Westland.
2: Een blik op jouw regio.

0: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Niet kunnen praten of je handen gebruiken? Met Skill bedien je je huis en computer handenvrij en communiceer je met symbolen zonder alfabet. Meer zelfredzaamheid, langer thuis, meer vrijheid. Ontdek gratis de mogelijkheden op www.skillate.com.
2: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
3: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
4: Mail nu info@radiooostwest.be. Jouw regio. Jouw

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051 318 816, of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvende inlichtingen via info@radiooostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
3: Radio Oost-West.
1: Gewoon gezellig.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemiddag, het is 12 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Gisteren op Wereldmenstruatiedag deelde de sociale dienst toilettasjes met maandverband uit aan alle 77 meisjes uit het vijfde en zesde leerjaar van de lagere scholen in Dentregem. Met deze actie wil het lokaal bestuur bewustwording creëren over menstruatiearmoede. Voor heel wat mensen is toegang tot de nodige menstruatie- en verzorgingsartikelen immers niet vanzelfsprekend. De boomstronken die achtergebleven zijn na het rooien van een aantal bomen in de Guido Gezellenstraat in Wielsbeke worden nog weggehaald, alleen is nog niet duidelijk wanneer dat zal gebeuren. Dat bleek uit een antwoord van schepen Jan de Potter op een vraag van raadslid Frederik de Piepere. Hij kaartte aan dat destijds gecommuniceerd werd dat die boomstronken weggehaald zouden worden, maar dat het wel wat lang duurde. De wijziging in het participatiereglement voor gemeente Wielsbeke en OCMW Wielsbeke is unaniem goedgekeurd. Het belangrijkste gevolg daarvan is de invoering van een burgerkwartiertje. Dat leek na een meningsverschil in de gemeenteraad van november vorig jaar nog heel ver af. Maar de verschillende fracties zijn blijkbaar toch tot een consensus gekomen. De stad Waregem heeft samen met Huis van het Kind Waregem-Anzegem enkele scholen in de kijker gezet voor hun deelname aan de actie Kom van dat gat af. 6 scholen vielen in de prijzen en ontvingen elk 100 euro aan cadeaubonnen. Het gaat onder meer om Sint Paulus Vipso, SBS Vijven, SBS Desselgem, Go Leefschool het Biezenbos, VBS Nieuwenhoven en VBS Duizendpoot. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
4: Oost-West, meer bericht. Vandaag opnieuw tropisch warm met veel zon. Tegen de avond kans op een onweer. Het kan 32 tot 33 graden worden. De rest van het weekend kans op onweersbuien. Lokaal zaterdag nog 30 graden. Vanaf zondag wordt het frisser bij zo'n 24 à 26 graden.
1: Goedemiddag, Radio Oost-West.
5: Welkom bij Radio Oost-West.
6: Muziek bij de lunch. Je maakte een goede keuze. Radio.

0: Altinis. Net iets beter, altijd vastgoed. We beloven u een professionele en vooral persoonlijke dienstverlening bij de verkoop, verhuur en aankoop van uw vastgoed binnen een ruim gebied rond de kerktoren van Wingenen. Imotinis staat garant voor transparante communicatie, eerlijke contacten en een enthousiaste relatie op basis van vertrouwen. Onze familie houdt van een joviale babbel onder een dampende tas koffie. Altijd welkom bij Imotinis. Beernemsteenweg 78 Wingenen. Meer info via www.imotinis.be of bel Tine 0486 50 66 70.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andy Meister. Bestel nu op andymeister.com.
3: Neem contact met Radio Oost-West op.
4: Voor reclame op maat. Voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radioostwest.be.
4: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingenen
3: is dit Radio Oost-West.

0: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Gisteren op Wereldmenstruatiedag deelde de sociale dienst toilettasjes met maandverband uit aan alle 77 meisjes uit het vijfde en zesde leerjaar van de lagere scholen in Dentregem. Met deze actie wil het lokaal bestuur bewustwording creëren over menstruatiearmoede. Voor heel wat mensen is toegang tot de nodige menstruatie- en verzorgingsartikelen immers niet vanzelfsprekend. De boomstronken die achtergebleven zijn na het rooien van een aantal bomen in de Guido Gezellenstraat in Wielsbeke worden nog weggehaald, alleen is nog niet duidelijk wanneer dat zal gebeuren. Dat bleek uit een antwoord van schepen Jan de Potter op een vraag van raadslid Frederik de Piepere. Hij kaartte aan dat destijds gecommuniceerd werd dat die boomstronken weggehaald zouden worden, maar dat het wel wat lang duurde. De wijziging in het participatiereglement voor gemeente Wielsbeke en OCMW Wielsbeke is unaniem goedgekeurd. Het belangrijkste gevolg daarvan is de invoering van een burgerkwartiertje. Dat leek na een meningsverschil in de gemeenteraad van november vorig jaar nog heel ver af. Maar de verschillende fracties zijn blijkbaar toch tot een consensus gekomen. De stad Waregem heeft samen met Huis van het Kind Waregem-Anzegem enkele scholen in de kijker gezet voor hun deelname aan de actie Kom van dat gat af. 6 scholen vielen in de prijzen en ontvingen elk 100 euro aan cadeaubonnen. Het gaat onder meer om St. Paulus Vipso, SBS Vijven, SBS Desselgem, Go Leefschool het Biezenbos, VBS Nieuwenhoven en VBS Duizendpoot. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest weerbericht. Vandaag opnieuw tropisch warm met veel zon. Tegen de avond kans op een onweer. Het kan 32 tot 33 graden worden. De rest van het weekend kans op onweersbuien. Lokaal zaterdag nog 30 graden. Vanaf zondag wordt het frisser bij zo'n 24 à 26 graden.

0: Meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemiddag. Het is 1 uur. Radio Oost-West.
2: De 21-jarige man die in 2024 in Wenen een aanslag wou plegen tijdens een concert van de Amerikaanse zangeres Taylor Swift is veroordeeld tot een celstraf van 15 jaar. De man wilde de aanslag plegen in naam van IS, zo gaf hij later te kennen. De nieuwe premier van Hongarije, Péter Magyar, heeft een bezoek gebracht aan Bart de Wever in zijn ambtswoning. Daar maakte hij kennis met Maximus, de kat van de premier. Na afloop postte Magyar een filmpje op Instagram, waardoor de kat nu ook in Hongarije zeer bekend wordt. De gemeente Kuurne zoekt een nieuwe kandidaat voor de uitbating van de renbaan. Vandaag gebeurt de uitbating en onderhoud door VZ2 Draftsport Kuurne, maar die stopt ermee tegen eind juni. Net als nu zal er enkel mogen getraind worden op de renbaan. Er komen dus geen nieuwe drafwedstrijden. We laten de 80 paardeneigenaars niet in de steek, klinkt het. Een arts uit Nederland die aan de slag was bij de wellnesskliniek in Genk blijkt in eigen land geschrapt. Een tuchtcollege in Zwolle schorste de man omdat hij fouten heeft gemaakt bij een facelift en een patiënte daardoor een gezichtsverlamming kreeg. Intussen is de arts ook in Genk op non-actief gezet.
1: Radio Oost-West, meer bericht.
2: De weersverwachting. Kans op onweer tegen de avond. Het wordt tropisch warm, 2 tot 33 graden. De rest van het weekend kans op onweersbuien. Zaterdag nog 30 tot 31 graden, maar vanaf zondag wordt het wat frisser.
0: Wij zijn ook te beluisteren via het internet.
3: www.radiooostwest.be. Welkom bij Radio Oost-West.
4: Muziek bij de lunch.
0: Je maakte een goede keuze.

Dames en heren, jongens en meisjes, keep it up voor de remix van Dorothee Vegas en Like Martin.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafs Vijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs Vijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs Vijve. 056 60 21 79.
1: Het kan echt niet meer. Die bokser met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
2: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
3: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
4: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
5: Mail nu info@radiooostwest.be.
4: Welkom bij Radio Oost-West. Ah!

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: verenigingsartikelen, immers niet vanzelfsprekend. De boomstronken die achtergebleven zijn na het rooien van een aantal bomen in de Guido Gezellenstraat in Wielsbeke worden nog weggehaald. Alleen is nog niet duidelijk wanneer dat zal gebeuren. Dat bleek uit een antwoord van schepen Jan de Potter op een vraag van raadslid Frederik de Pieperen. Hij kaartte aan dat destijds gecommuniceerd werd dat die boomstronken weggehaald zouden worden, maar dat het wel wat lang duurde. De wijziging in het participatiereglement voor gemeente Wielsbeke en OCMW Wielsbeke is unaniem goedgekeurd. Het belangrijkste gevolg daarvan is de invoering van een burgerkwartiertje. Dat leek na een meningsverschil in de gemeenteraad van november vorig jaar nog heel ver af. Maar de verschillende fracties zijn blijkbaar toch tot een consensus gekomen. De stad Waregem heeft samen met Huis van het Kind Waregem-Anzegem enkele scholen in de kijker gezet voor hun deelname aan de actie Kom van dat gat af. 6 scholen vielen in de prijzen en ontvingen elk 100 euro aan cadeaubonnen. Het gaat onder meer om Sint Paulus Vipso, SBS Vijven, SBS Desselgem, Go Leefschool het Biezenbos, VBS Nieuwenhoven en VBS Duizendpoot. En tot zover dit regio nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
2: Oostwest, meer bericht. Vanmiddag zon, 33 graden. Tegen de avond overal buien, mogelijk hagel en onweer. Ook morgen nog buien, plaatselijk 28 graden. Zondag buien in het oosten, droger in het westen en nog 22 graden dan.

0: tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu een vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
3: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
4: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozenbeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
5: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingenen.
6: Interieur Verkest uit Wingenen.
5: Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingenen. Info www.interieurverkest.be. Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
7: Via 0468 1777 20.
5: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
7: 0468 1777 20.

voor een flits in de geschiedenis van de dag. We reizen onder meer naar het Heizeldrama in 1985, vier doden bij een schietpartij in Luik in 2018 en het einde van de schoolstrijd in 1959. Op 29 mei 1985 vindt het Heizeldrama plaats. Nog voor de aftrap van de finale van de Europa Cup, nu Champions League, tussen Liverpool en Juventus Turijn ontstonden rellen. Toeschouwers uit het neutrale blok Z vluchtten in paniek naar de benedenhoek van de tribune. Daar liepen ze vast tegen een muur en een dranghek. De gevolgen waren niet te beschrijven. De mensenmassa werd tegen de muur en het dranghek platgedrukt tot uiteindelijk de muur en het hek omvervielen. De ijzeren omheining was geplooid door de druk van de massa. 39 mensen kwamen om het leven, waaronder 4 Belgen. Een van hen was Dirk Danings uit Ruislede. Peter Remmery uit Tielt werd gewond. Om nog erger te voorkomen werd de match wel gespeeld. Juventus won met 1-0 door een penalty. De beker werd uitgereikt in de kleedkamer, dus buiten het zicht van de toeschouwers. In het centrum van Luik vallen 4 doden bij een schietpartij en een gijzeling in 2018. Een man opende het vuur op 2 agenten en een toevallige studente van 22. Hij gijzelde ook nog een poetsvrouw in een school in de buurt. De schutter, Benjamin Herman, werd door de politie gedood. Naar aanleiding van de aanslag kwamen enkele dagen later 3000 mensen in een witte mars op straat in Luik. De schoolpactwet wordt goedgekeurd op 29 mei 1959. Dat maakte een einde aan de schoolstrijd tussen de grote onderwijsnetten, namelijk de vrije scholen, de rijksscholen, nu gemeenschapsonderwijs, en de gemeentescholen. Vooral gelijke werkingsmiddelen, geld van de overheid dus, voor alle netten was het resultaat. En ook het inschrijvingsgeld in de middelbare scholen werd afgeschaft. In 1884 wordt de NMBS opgericht. Dat was een halve eeuw na de eerste treinrit in ons land tussen Mechelen en Brussel. De Nationale Maatschappij voor Buurtspoorwegen werd toen in de volksmond de IJzeren Weg genoemd. In het voorjaar van 1935 reed de eerste elektrische trein in ons land tussen Antwerpen Centraal en Brussel Noord met een tussenstop in Mechelen. De laatste stoomtrein in ons land reed in 1966, dit jaar dus 60 jaar geleden. Vandaag in 1953 is Edmund Hillary uit Nieuw-Zeeland de eerste mens op de top van de hoogste berg ter wereld, de Mount Everest. Zijn gids is al even bekend, namelijk Sherpa Tenzing Norgay. Strikt genomen was hij de allereerste mens op de top van de hoogste berg. Sepp Blatter is herkozen als president van de Wereldvoetbalbond FIFA in 2015. Maar hij hield een paar dagen later de eer aan zichzelf. Hij stapte op wegens een corruptieschandaal. Hij werd wel vrijgesproken, zelfs in beroep. Ondanks de beschuldigingen van corruptie en het financieel wanbeheer zag zijn ambtstermijn een enorme groei in de inkomsten van de FIFA. In de ambtstermijn van Sepp Blatter vond ook de controversiële toewijzing plaats van het WK voetbal van 2022 aan Qatar, een oliestaat met weinig voetbalcultuur. In 1982 overlijdt actrice Romy Schneider, beter bekend als Sissy in de gelijknamige trilogie. Zij werd 43. Voilà, je kan de podcast van deze teletijdmachine opnieuw beluisteren op de website radioostwest.be. Op 1 juni 1975 wordt het dragen van een veiligheidsgordel vooraan in de auto verplicht. Dat is voor maandag in een nieuwe teletijdmachine.

0: Radio Oost-West.
1: Gewoon gezellig.
2: Tinnis NV in Wingene is jouw partner voor al uw privé- en professionele verzekeringen. Gratis check-up van jouw verzekeringsportefeuille. We zijn een erkend en onafhankelijk verzekeringsmakelaar en kunnen alle polissen aanbieden. Tinnis NV, jouw verzekeringsspecialist. Wil je beleggen? Tinnis NV biedt jouw beleggingsmogelijkheden via diverse maatschappijen. Tinnis NV, jouw beleggingsspecialist. Geniet van onze jarenlange kennis en sterke service. Tot gauw bij Tinnis NV in de Berenumsteenweg 78 in Wingene. Info op www.nvtinnis.be. Neem contact met Radio Oost-West
0: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radioostwest.be.

0: Zit je dag vol en voel je je snel vermoeid? Amino Alliance ondersteunt je energie en helpt vermindering van vermoeidheid dankzij vitamine C en essentiële aminozuren. Kies herhaalgemak en pak meteen 10% korting met gratis verzending op je eerste levering. Ontdek ook het jaarpakket, 1 maand gratis en bespaar ruim 200 euro. Check amino-alliance.be.
1: Goedemiddag, het is 3 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Federale topministers zitten sinds vanochtend samen over nieuwe besparingen. 7 miljard extra moet er gevonden worden en dat wordt niet simpel. De regering mikt op een akkoord tegen 21 juli, al wordt er luid op getwijfeld of dat haalbaar is. In oktober moet ons land de begroting voorleggen aan Europa. In Mol, in de Kempen, is de perimeter uitgebreid nadat daar vanochtend een vrachtwagen met schadelijke stoffen kantelde. Eerst werden 6 huizen ontruimd, daar komen 4 straten bij. Er is geen direct gevaar, zegt de brandweer, maar de stof kan reageren op de hitte en dus neemt de gemeente geen risico's. De brandweer is volop bezig met alles op te ruimen. Tennisser Alexander Bloks heeft opnieuw een scheur in de ligamenten van zijn enkel. Dezelfde

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Niet kunnen praten of je handen gebruiken? Met Skill bedien je je huis en computer handenvrij en communiceer je met symbolen zonder alfabet. Meer zelfredzaamheid, langer thuis, meer vrijheid. Ontdek gratis de mogelijkheden op www.skillate.com.
2: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
3: Radio Oost-West.
2: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Radio Oost-West. Ik luister regionaal.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
0: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
3: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radioostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
3: Voor het oosten van West-Vlaanderen
0: en het westen van Oost-Vlaanderen.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemiddag, het is 4 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Gisteren op Wereldmenstruatiedag deelde de sociale dienst toilettasjes met maandverband uit aan alle 77 meisjes uit het vijfde en zesde leerjaar van de lagere scholen in Dentregem. Met deze actie wil het lokaal bestuur bewustwording creëren over menstruatiearmoede. Voor heel wat mensen is toegang tot de nodige menstruatie- en verzorgingsartikelen immers niet vanzelfsprekend. De boomstronken die achtergebleven zijn na het rooien van een aantal bomen in de Guido Gezellenstraat in Wielsbeke worden nog weggehaald. Alleen is nog niet duidelijk wanneer dat zal gebeuren. Dat bleek uit een antwoord van schepen Jan de Potter op een vraag van raadslid Frederik de Pieperen.

0: Huis van het kind Waregem-Ansegem enkele scholen in de kijker gezet voor hun deelname aan de actie Kom van dat gat af. 6 scholen vielen in de prijzen en ontvingen elk 100 euro aan cadeaubonnen. Het gaat onder meer om St. Paulus Vipso, SBS Vijven, SBS Desselgem, Go Leefschool het Biezenbos, VBS Nieuwenhoven en VBS Duizendpoot. En tot zover dit regio nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
2: Oostwest weerbericht. Veel zon, ook wat bewolking, 33 graden. Tegen vanavond mogelijk buien met hagel en onweer. Morgen plaatselijk buien, 28 graden. Zondag buien in het oosten, droger aan de kust. Het wordt frisser, 22 graden. Maandag meestal droog en vanaf dinsdag opnieuw regen met 20 graden. En dat verschil gaan we voelen.
3: Voor het oosten van West-Vlaanderen.
4: En het westen van Oost-Vlaanderen.
3: Radio Oost-West.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafs Vijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. 056 60 21 79.
1: Dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 17 77 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468 17 77 20. Wij zijn ook te beluisteren via het internet. www.radiooostwest.be.
1: Gewoon gezellig. Radio Oost-West.

0: Tijd voor een flits in de geschiedenis van de dag. We reizen onder meer naar het Heizeldrama in 1985, vier doden bij een schietpartij in Luik in 2018 en het einde van de schoolstrijd in 1959. Op 29 mei 1985 vindt het Heizeldrama plaats. Nog voor de aftrap van de finale van de Europa Cup, nu Champions League, tussen Liverpool en Juventus Turijn ontstonden rellen. Toeschouwers uit het neutrale blok Z vluchtten in paniek naar de benedenhoek van de tribune. Daar liepen ze vast tegen een muur en een dranghek. De gevolgen waren niet te beschrijven. De mensenmassa werd tegen de muur en het dranghek platgedrukt tot uiteindelijk de muur en het hek omvervielen. De ijzeren omheining was geplooid door de druk van de massa. 39 mensen kwamen om het leven, waaronder 4 Belgen. Een van hen was Dirk Danings uit Ruislede. Peter Remmery uit Tielt werd gewond. Om nog erger te voorkomen werd de match wel gespeeld. Juventus won met 1-0 door een penalty. De beker werd uitgereikt in de kleedkamer, dus buiten het zicht van de toeschouwers. In het centrum van Luik vallen 4 doden bij een schietpartij en een gijzeling in 2018. Een man opende het vuur op 2 agenten en een toevallige studente van 22. Hij gijzelde ook nog een poetsvrouw in een school in de buurt. De schutter, Benjamin Herman, werd door de politie gedood. Naar aanleiding van de aanslag kwamen enkele dagen later 3000 mensen in een witte mars op straat in Luik. De schoolpactwet wordt goedgekeurd op 29 mei 1959. Dat maakte een einde aan de schoolstrijd tussen de grote onderwijsnetten, namelijk de vrije scholen, de rijksscholen, nu gemeenschapsonderwijs, en de gemeentescholen. Vooral gelijke werkingsmiddelen, geld van de overheid dus, voor alle netten was het resultaat. En ook het inschrijvingsgeld in de middelbare scholen werd afgeschaft. In 1884 wordt de NMBS opgericht. Dat was een halve eeuw na de eerste treinrit in ons land tussen Mechelen en Brussel. De Nationale Maatschappij voor Buurtspoorwegen werd toen in de volksmond de IJzeren Weg genoemd. In het voorjaar van 1935 reed de eerste elektrische trein in ons land tussen Antwerpen Centraal en Brussel Noord met een tussenstop in Mechelen. De laatste stoomtrein in ons land reed in 1966, dit jaar dus 60 jaar geleden. Vandaag in 1953 is Edmund Hillary uit Nieuw-Zeeland de eerste mens op de top van de hoogste berg ter wereld, de Mount Everest. Zijn gids is al even bekend, namelijk Sherpa Tenzing Norgay. Strikt genomen was hij de allereerste mens op de top van de hoogste berg. Sepp Blatter is herkozen als president van de Wereldvoetbalbond FIFA in 2015. Maar hij hield een paar dagen later de eer aan zichzelf. Hij stapte op wegens een corruptieschandaal. Hij werd wel vrijgesproken, zelfs in beroep. Ondanks de beschuldigingen van corruptie en het financieel wanbeheer zag zijn ambtstermijn een enorme groei in de inkomsten van de FIFA. In de ambtstermijn van Sepp Blatter vond ook de controversiële toewijzing plaats van het WK voetbal van 2022 aan Qatar, een oliestaat met weinig voetbalcultuur. In 1982 overlijdt actrice Romy Schneider, beter bekend als Sissy in de gelijknamige trilogie. Zij werd 43. Voilà, je kan de podcast van deze teletijdmachine opnieuw beluisteren op de website radioostwest.be. Op 1 juni 1975 wordt het dragen van een veiligheidsgordel vooraan in de auto verplicht. Dat is voor maandag in een nieuwe teletijdmachine.
1: Ik luister regionaal.
2: Radio Oost-West.
1: Oost-West.

0: Welkom. Radio
1: Oost-West. Bij Radio Oost-West.
0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
0: Neem contact met Radio Oost-West op.
1: Voor reclame op maat. Voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radiooostwest.be. Radio Oost-West.
1: 24 uur per dag zijn we bij jou.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: Wanneer was de laatste keer dat je echt stilstond? Niet voor je telefoon. In de natuur. MyTheo gelooft in 10 minuten natuur per dag. En in skincare die daarbij past. Stralendehuid.com.
2: Goedenavond. Het is 5 uur. Radio Oost-West.
3: Nieuws. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne escaleert, zegt defensieminister Franke, nadat een Russische drone vannacht een appartementsgebouw raakte in Roemenië, een land van de NAVO. Bij het incident raakten twee mensen licht gewond. De vrouw van 39 die afgelopen weekend probeerde om haar 3 kinderen te vermoorden, blijft nog een maand in de cel, heeft de raadkamer beslist. De feiten speelden zich af in Ukkel bij Brussel. De kinderen tussen 3 en 9 raakten zwaar gewond, maar zijn intussen niet meer in levensgevaar. Het waren de buren die de politie verwittigden. Het KMI blijft waarschuwen voor onweer in de provincies Antwerpen, Limburg en Luik. Daar is tussen 16 en 23 uur code geel van kracht. Volgens het KMI kan het onweer plaatselijk behoorlijk hevig zijn. En ook de komende dagen, bijna heel het weekend, is er hier en daar kans op hevig onweer. De Nederlandse Weerdienst, het KNMI, gaat voortaan de graad van de hittekracht

0: Veel zon, ook wat bewolking, 33 graden. Tegen vanavond mogelijk buien met hagel en onweer. Morgen plaatselijk buien, 28 graden. Zondag buien in het oosten, droger aan de kust. Het wordt frisser, 22 graden. Maandag meestal droog en vanaf dinsdag opnieuw regen met 20 graden. En dat verschil gaan we voelen.
1: Bezoek onze website
2: www.radiooostwest.be. Dit is Weekendstart.
1: Harry. Weekendstart.
2: Weekendstart met Harry.

Ik kan moeilijk zeggen dat de zon onzichtbaar was de voorbije week. Want die scheen dat het geen gezicht had, hè? Mooie zomerse temperaturen en mooie zomerse taferelen bij jou ook in de buurt. Genesis was dat met die Invisible Touch als starter voor aflevering 411 van dit programma Weekendstart. En iets zegt me dat men vandaag ook meeluistert naar dit programma in Jamaica. Want mijn broer, die is namelijk jarig, Vernon. Maar daarover straks meer.

0: that's a vacation.
1: Mocht u met het voorbije verlengde weekend nog een paar dagen supplement verlof genomen hebben, dan hoop ik dat u genoten hebt van een soortement summer vacation. Zoals Peg Lee dat voorstelde in haar jonge tijd in de jaren 60. Nou ja, er was feest bij mensen die houden van voetbal. En ik hoop dat ik nu voor de juiste club spreek. Want je weet maar nooit dat er ook nog mensen van andere organisaties meeluisteren, niet waar. Maar in Brugge was er groot feest. Want Brugge die is namelijk kampioen geworden. En een vriend van mij, namelijk Johan de Kaluwe, die ook nog sportcommentator is voor Sportza Radio. Die ken je misschien van stem, maar je weet niet wie het is. Die had het geluk op het eind van de match nog snel een interview te kunnen doen met Julie van Lo. Want die was uit Amerika teruggekeerd en pikte snel nog de kampioenenmatch mee van Club Brugge. Want Julie van Lo is namelijk een groot supporter van Club Brugge. En er was één plaat die er bovenuit sprong bij alle verslaggeving. En dat was de volgende.

0: altijd weer de mooiste muziek.
1: Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
2: Niet kunnen praten of je handen gebruiken? Met Skill bedien je je huis en computer handenvrij en communiceer je met symbolen zonder alfabet. Meer zelfredzaamheid, langer thuis, meer vrijheid. Ontdek gratis de mogelijkheden op www.skillate.com.
3: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
4: Neem contact met Radio Oost-West
5: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
4: Mail ons op info@radiooostwest.be.
6: Dit is Weekendstart.

Ja, ja, weet ik het langzamerhand, hè. De winnaar is van het Eurovisie Songfestival 2026. Dara en Banga Ranga. Graag gedraaid hier in dit programma Weekend Starts. Zoals gezegd, vandaag is het de verjaardag van mijn broer. Ja, dan denk je van, ach, Harry die heeft geen broers en zusters. Nee hoor. Maar ik ken iemand in Santa Cruz, Jamaica. In St. Elizabeth. En Vernon zie ik als een broer. En die man is jarig vandaag. So especially for everyone over there at Santa Cruz. In St. Elizabeth in Jamaica. Vernon and family. Vernon, I wish you a wonderful day. And a wonderful birthday. And especially for you, this oldie but a goodie.

is ook voor een stuk het levensmotto in Jamaica. One love. En je hoorde Bob Marley en de Wailers. En we draaiden dit speciaal voor Vernon Bourne uit Santa Cruz, St. Elizabeth in Jamaica. Namelijk de broer van Harry, die is vandaag jarig. En die man die verdient dat zeker ook om eens een plaat aangeboden te krijgen. Zelfs al maakt hij zelf platen, is het altijd fijn om eens een groet en een wens overgemaakt te krijgen.

0: De gezelligste in de regio. Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene. Interieur Verkest uit Wingene. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be. Alle info over adverteren op Radio Oost-West
1: via 0468 1777 20.
0: 0468 1777 20.
2: Weekend start met Harry.

outro van de plaat, die blijft maar duren, denk je dan, hè? In 1973 kon dat, met onder meer deze Pacific Gas and Electric. Met Are You Ready? En je hoorde hem, deze oldie but a goodie. In aflevering 411 van Weekendstart. Op je laatste vrijdag van de maand mei. Dat is ook al zoiets, hè? Mei is al zo'n fijne maand met heel wat verlofdagen. En dan heb je ook nog eens een vijfde vrijdag. Gratis hier voor niks ertussen. Nou ja, het weer zou misschien vanaf de komende nacht en morgen een beetje meer waterachtig worden. Hè? Enige buien, misschien ook bij jou in de regio. Ik hoop dat er niet al te veel gedonder bij komt kijken. Want ja, dat is in kinderen en ook vooral de dieren daar enorm bang van. Maar laten we hopen op een goede afloop.

dan denk je mogelijk, nou ja, dat geeft Harry vast in zijn leven al vaak gezegd, I'm your man. Nou, voor jou een vraag, voor mij een weet. Dit waren ze nog in zijn jaren 80. Met I'm your man en je hoorde George Michael met zijn kameraad van toen. Onder de naam Wham. Tijd voor nog wat Belgisch werk. En we doen het met een opname die we vorige week voor de eerste keer draaiden. En deze week graag nog eens aan jou voorstellen. De nieuwe single van Hugo Siegel.

voor de luisteraars die interesse hebben in albums, er zijn er nog altijd. En meer mensen die terug vinyl kopen zelfs. Wel, Hugo Sigal heeft een nieuw album uit. Met overwegend kroner nummers. Dat zijn van die bijzonder mooie melodieën en songs uit de good old days van de popmuziek. En daar heeft hij 5 nieuwe nummers aan toegevoegd. Met onder meer deze, It's All Right. Nou, mooi. We gaan op naar nieuws en weer van 6 uur. We zien elkaar terug straks voor deel 2.

0: Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Goedenavond, het is 6 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Gisteren op Wereldmenstruatiedag deelde de sociale dienst toilettasjes met maandverband uit aan alle 77 meisjes uit het vijfde en zesde leerjaar van de lagere scholen in Dentregem. Met deze actie wil het lokaal bestuur bewustwording creëren over menstruatiearmoede. Voor heel wat mensen is toegang tot de nodige menstruatie- en verzorgingsartikelen immers niet vanzelfsprekend. De boomstronken die achtergebleven zijn na het rooien van een aantal bomen in de Guido Gezellenstraat in Wielsbeke worden nog weggehaald, alleen is nog niet duidelijk wanneer dat zal gebeuren. Dat bleek uit een antwoord van schepen Jan de Potter op een vraag van raadslid Frederik de Piepere. Hij kaartte aan dat destijds gecommuniceerd werd dat die boomstronken weggehaald zouden worden, maar dat het wel wat lang duurde. De wijziging in het participatiereglement voor gemeente Wielsbeke en OCME Wielsbeke is unaniem goedgekeurd. Het belangrijkste gevolg daarvan is de invoering van een burgerkwartiertje. Dat leek na een meningsverschil in de gemeenteraad van november vorig jaar nog heel ver af. Maar de verschillende fracties zijn blijkbaar toch tot een consensus gekomen. De stad Waregem heeft samen met Huis van het Kind Waregem-Anzegem enkele scholen in de kijker gezet voor hun deelname aan de actie Kom van dat gat af. 6 scholen vielen in de prijzen en ontvingen elk 100 euro aan cadeaubonnen. Het gaat onder meer om Sint Paulus Vipso, SBS Vijven, SBS Desselgem, Go Leefschool het Biezenbos, VBS Nieuwenhoven en VBS Duizendpoot. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
4: Oostwest weerbericht. Voorlopig nog drukkend warm hier bij ons met temperaturen tot 33 graden. Vanavond dus mogelijk buien met kans op hagel en onweer en ook morgen plaatselijk buien 28 graden. Zondag regen in het oosten, droog aan de kust, het wordt frisser 22 graden. Maandag meestal droog en vanaf dinsdag regen, temperaturen rond 19 graden.
5: Radio Oost-West.
6: Lokaal en muzikaal.
5: Op

De dame die werd ooit wereldberoemd door de tv-serie Dallas. Dat was Audrey Lenders in 1984. Bracht zij deze opname uit met Manuel Goodbye. Maar daarna was het ook een soort goodbye van Audrey Lenders. Want er is nooit meer veel van haar gehoord geweest in de decennia daarna. Welkom in deel 2 van aflevering 411 op deze vrijdag 29 mei. Welkom bij Weekend Zuid. Je bent afgestemd bij Radio Oost-West.

Inderdaad, Frank Sinatra had een dochter. En ten bewijze daarvan deze opname uit 1966. Zijzelf Nancy Sinatra met Lee Hazelwood. En dat was de Summer Wine. Nou ja, we passen ons een klein beetje aan de periode van het jaar. In de hoop dat het niet gaat donderen en bliksemen het komende weekend. Maar goed, wat we hebben gehad, hebben we gehad.

0: Wij zijn ook te beluisteren via het internet. www.radioostwest.be.
1: Gewoon gezellig. Radio Oostwest.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
3: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oostwest.
0: Neem vrijblijvende inlichtingen via info@radioostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
4: Dit is Weekendstart.

Ik denk dat deze opname nog wel een zomer lang zal meegaan. Het klinkt zo lekker, hè? Shakira met haar nieuwe single 2026. En dat was Zoo, Zoo, Zoo. Mooi zo. Tijd voor wat informatie. En ik moet eerlijkheidshalve een kleine bijsturing maken in de informatie die ik gegeven heb voor aanstaande 7 juni. Wat betreft de mobiele studio. Op 7 juni is er namelijk ook de seizoensfinale van Hoogweg 16 voor dit eerste halfjaar van 2026. Dus de mobiele studio op 7 juni is effectief aanwezig op de benefietwedstrijd van de G-Sport in Kortrijk. Maar de volledige uitzending die we daar maken in Kortrijk wordt daar opgenomen en op een later tijdstip op de radio gebracht. Dus u kan twee dingen doen. Op 7 juni de seizoensfinale van Hoogweg 16 meemaken in de Hoogweg 16 in onze studiogebouwen. Oftewel, als u in de namiddag zin hebt, ga je eventjes richting Kortrijk uit voor de benefietwedstrijd van de G-Sport.

The Three Degrees and Giving Up and Giving In. In elk geval, als je aanwezig wilt zijn bij de seizoensfinale van Hoogweg 16, dan bent u vriendelijk uitgenodigd, want het zal meer dan de moeite waard zijn om daarbij aanwezig te zijn. Volgende week terug tijd voor wat andere data, waar de mobiele studio ook aanwezig zal zijn bij jou in de regio. En wat vandaag dit programma betreft, nog heel wat fijne muziek. Zoals deze bijvoorbeeld van Kim Wilde. Mooi, mooi, mooi. The View from a Bridge.

0: het oosten van West-Vlaanderen.
1: En het westen van Oost-Vlaanderen. Radio Oost-West.
2: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Imotinis, net iets beter, altijd vastgoed. We beloven u een professionele en vooral persoonlijke dienstverlening bij de verkoop, verhuur en aankoop van uw vastgoed binnen een ruim gebied rond de kerktoren van Wingenen. Imotinis staat garant voor transparante communicatie, eerlijke contacten en een enthousiaste relatie op basis van vertrouwen. Onze familie houdt van een joviale babbel onder een dampende tas koffie. Altijd welkom bij Imotinis. Beernemsteenweg 78 Wingenen. Meer info via www.imotinis.be of bel Tine 0486 50 66 70. Dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
3: Via 0468 1777 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
3: 0468 1777 20.
4: Weekend start met Harry. Radio.

zeg maar voor de liefhebbers. In 1982 de Alan Parsons Project. En dat was Eye in the Sky.

Dat was een favoriet nummer, dit. Van Wijlen, een neef van mij, van Mark. Die overleden is in 2009. Dit is ook al een eindje geleden. Maar dit was zijn nummer. Zen en Dada, als het ware. Dalida met Monday Tuesday. Laissez-moi danser. En dat gaan we doen. Langzaam maar zeker. Op deze nieuwe single van True Fabiola. Samen met Nieuws van Zandt. Everywhere I go.

Een bijzonder prettig geluid. De nieuwe single was dat van To Fabiola. En ze deden het samen met Niels van Zandt. Met deze Everywhere I Go. Wel, waar Harry naartoe gaat, nou ja, dat is mijn grote geheim. Maar het heeft iets te maken met de auto. Ik neem mijn autosleutels en ik zal zo meteen de studio verlaten. En snel nog wat boodschappen gaan doen. Want het is weekend. En ze voorspellen een beetje donder en een beetje bliksem. Nou ja, zeg maar de tijd van het jaar, zeker hè. Als het warmteonweders zijn, omwille dat het te warm wordt. Ja, dan gaat de natuur gewoon zijn gang. En als het dan begint te donderen, dan begint het te regenen. Maar laat ons daar geen erg in maken. Wat je wel moet doen, is als je een partytent in de tuin hebt staan, maak die stevig vast. Want als het begint te donderen, is er daar over het algemeen ook wel wat wind mee gepaard. Dus hou het vooral veilig. Het komende weekend en de komende week. Bedankt om te luisteren. Heel veel liefde, vriendschap en gezelligheid. En geniet van het komende weekend en de komende week.

0: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Goedenavond. Het is 7 uur. Radio Oostwest.
2: Vlaams onderwijsminister Joël Demir heeft deze namiddag met 5 directeurs samengezeten. Nadat vanochtend 1000-tal directeurs op straat kwam tegen haar hervormingen. Vooral omdat Demir die te snel wil doorvoeren, maar het gesprek was positief, zegt men. Demir heeft gezegd dat de directeurs meer inspraak krijgen wanneer ze nieuwe plannen uitwerkt. In Sint-Jans-Molenbeek bij Brussel is een vrouw levensgevaarlijk gewond geraakt bij een steekincident, bevestigt de politie. Omstaanders konden de dader vasthouden tot de politie kwam. Vermoedelijk gaat het om partnergeweld. De politie onderzoekt de zaak. 2 Belgische drones bewaken de Middellandse Zee, zegt minister van Defensie Franke. Ze worden vooral ingezet tegen mensensmokkelaars. Het is deel van een grote NAVO-operatie. De drones staan op het internationale en Italiaanse eiland Sicilië, maar kunnen grote afstanden vliegen. 4 op de 5 Vlamingen sporten minstens 1 keer per week. Dat blijkt uit een bevraging van Sport Vlaanderen. Maar we sporten wel anders dan vroeger. Wandelen, fietsen en fitness blijven de belangrijkste activiteiten. Ongeveer 1 op 10 sport helemaal niet. Nog nooit waren er op het tennistoernooi van Roland Garros zoveel medische interventies nodig als dit jaar. Dat laat de organisatie weten. Grote boosdoener blijkt de hitte. Daardoor werden verschillende spelers onwel. De hulpdiensten moesten in totaal al 116 keer uitrukken en het toernooi is amper 5 dagen aan de gang. Vanaf zondag wordt het gelukkig ook in Parijs wat minder warm. De Amerikaan Sepp Kuss heeft de 19e etappe gewonnen in de Ronde van Italië. De koninginne rit met maar liefst 6 beklemmingen. Hij kwam als eerste boven op de slotklim voor de Canadees Derek Key en de Italiaan Giulio Ciccone. Het is voor Kuss zijn eerste zege in de Giro. De Deen Jonas Vingegaard blijft op kop in het klassement. Radio drukkend warm en vanaf de kust komen er buien met hagel en onweer opzetten. Ook morgen plaatselijk buien, 28 graden. Zondag regen in het oosten, drogen aan de kust en het wordt weer frisser bij 22 graden. Maandag meestal droog en vanaf dinsdag opnieuw regen en temperaturen rond 19 graden.
3: Radio Oost-West.
1: De avond van Oost-West.

0: Tijd voor een flits in de geschiedenis van de dag. We reizen onder meer naar het Heizeldrama in 1985, vier doden bij een schietpartij in Luik in 2018 en het einde van de schoolstrijd in 1959. Op 29 mei 1985 vindt het Heizeldrama plaats. Nog voor de aftrap van de finale van de Europa Cup, nu Champions League, tussen Liverpool en Juventus Turijn ontstonden rellen. Toeschouwers uit het neutrale blok Z vluchtten in paniek naar de benedenhoek van de tribune. Daar liepen ze vast tegen een muur en een dranghek. De gevolgen waren niet te beschrijven. De mensenmassa werd tegen de muur en het dranghek platgedrukt tot uiteindelijk de muur en het hek omvervielen. De ijzeren omheining was geplooid door de druk van de massa. 39 mensen kwamen om het leven, waaronder 4 Belgen. Een van hen was Dirk Danings uit Ruislede. Peter Remmery uit Tielt werd gewond. Om nog erger te voorkomen werd de match wel gespeeld. Juventus won met 1-0 door een penalty. De beker werd uitgereikt in de kleedkamer, dus buiten het zicht van de toeschouwers. In het centrum van Luik vallen 4 doden bij een schietpartij en een gijzeling in 2018. Een man opende het vuur op 2 agenten en een toevallige studente van 22. Hij gijzelde ook nog een poetsvrouw in een school in de buurt. De schutter, Benjamin Herman, werd door de politie gedood. Naar aanleiding van de aanslag kwamen enkele dagen later 3000 mensen in een witte mars op straat in Luik. De schoolpactwet wordt goedgekeurd op 29 mei 1959. Dat maakte een einde aan de schoolstrijd tussen de grote onderwijsnetten, namelijk de vrije scholen, de rijksscholen, nu gemeenschapsonderwijs, en de gemeentescholen. Vooral gelijke werkingsmiddelen, geld van de overheid dus, voor alle netten was het resultaat. En ook het inschrijvingsgeld in de middelbare scholen werd afgeschaft. In 1884 wordt de NMBS opgericht. Dat was een halve eeuw na de eerste treinrit in ons land tussen Mechelen en Brussel. De Nationale Maatschappij voor Buurtspoorwegen werd toen in de volksmond de IJzeren Weg genoemd. In het voorjaar van 1935 reed de eerste elektrische trein in ons land tussen Antwerpen Centraal en Brussel Noord met een tussenstop in Mechelen. De laatste stoomtrein in ons land reed in 1966, dit jaar dus 60 jaar geleden. Vandaag in 1953 is Edmund Hillary uit Nieuw-Zeeland de eerste mens op de top van de hoogste berg ter wereld, de Mount Everest. Zijn gids is al even bekend, namelijk Sherpa Tenzing Norgay. Strikt genomen was hij de allereerste mens op de top van de hoogste berg. Sepp Blatter is herkozen als president van de Wereldvoetbalbond FIFA in 2015. Maar hij hield een paar dagen later de eer aan zichzelf. Hij stapte op wegens een corruptieschandaal. Hij werd wel vrijgesproken, zelfs in beroep. Ondanks de beschuldigingen van corruptie en het financieel wanbeheer zag zijn ambtstermijn een enorme groei in de inkomsten van de FIFA. In de ambtstermijn van Sepp Blatter vond ook de controversiële toewijzing plaats van het WK voetbal van 2022 aan Qatar, een oliestaat met weinig voetbalcultuur. In 1982 overlijdt actrice Romy Schneider, beter bekend als Sissy in de gelijknamige trilogie. Zij werd 43. Voilà, je kan de podcast van deze teletijdmachine opnieuw beluisteren op de website radioostwest.be. Op 1 juni 1975 wordt het dragen van een veiligheidsgordel vooraan in de auto verplicht. Dat is voor maandag in een nieuwe teletijdmachine.
1: De avond van Oost-West.

0: nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
1: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
2: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
0: Radio Oost-West.
2: De avond van Oost-West.

0: avond. Het is 8 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Gisteren op Wereldmenstruatiedag deelde de sociale dienst toilettasjes met maandverband uit aan alle 77 meisjes uit het vijfde en zesde leerjaar van de lagere scholen in Dentregem. Met deze actie wil het lokaal bestuur bewustwording creëren over menstruatiearmoede. Voor heel wat mensen is toegang tot de nodige menstruatie- en verzorgingsartikelen immers niet vanzelfsprekend. De boomstronken die achtergebleven zijn na het rooien van een aantal bomen in de Guido Gezellenstraat in Wielsbeke worden nog weggehaald, alleen is nog niet duidelijk wanneer dat zal gebeuren. Dat bleek uit een antwoord van schepen Jan de Potter op een vraag van raadslid Frederik de Pieperen. Hij kaartte aan dat destijds gecommuniceerd werd dat die boomstronken weggehaald zouden worden, maar dat het wel wat lang duurde. De wijziging in het participatiereglement voor gemeente Wielsbeke en OCMW Wielsbeke is unaniem goedgekeurd. Het belangrijkste gevolg daarvan is de invoering van een burgerkwartiertje. Dat leek na een meningsverschil in de gemeenteraad van november vorig jaar nog heel ver af. Maar de verschillende fracties zijn blijkbaar toch tot een consensus gekomen. De stad Waregem heeft samen met Huis van het Kind Waregem-Anzegem enkele scholen in de kijker gezet voor hun deelname aan de actie Kom van dat gat af. 6 scholen vielen in de prijzen en ontvingen elk 100 euro aan cadeaubonnen. Het gaat onder meer om St. Paulus Vipso, SBS Vijven, SBS Desselgem, Go Leefschool het Biezenbos, VBS Nieuwenhoven en VBS Duizendpoot. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht. Drukkend warm en vanaf de kust komen er buien met hagel en onweer opzetten. Ook morgen plaatselijk buien, 28 graden. Zondag regen in het oosten, drogen aan de kust en het wordt weer frisser bij 22 graden. Maandag meestal droog en vanaf dinsdag opnieuw regen en temperaturen rond 19 graden.
0: Welkom bij Radio Oost-West. De avond van Oost-West met...

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
3: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
4: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
5: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
6: Radio Oost-West.
5: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene. Interieur Verkest uit Wingene. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be.
1: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve, 056 60 21 79.
0: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radioostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
2: Van Alter
0: tot Waregem.
2: Voor jouw regio.

0: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
1: Goedenavond. Het is 9 uur. Radio Oakland.
2: Buggenhout zijn een paar honderd mensen samen voor een stille waken aan de overweg waar dinsdagochtend een schoolbusje botste met een trein. Vier mensen kwamen om, de buschauffeur, de begeleidster en twee kinderen. Er zaten ook heel wat mensen op de grond die lieten witte ballonnen op. Amerikaanse president Trump is klaar om zijn definitieve beslissing te nemen over een tijdelijk bestand met Iran, schrijft hij op zijn eigen sociale media. Hij zit daarover op dit moment samen in het Witte Huis. In het voorakkoord staat onder meer dat een heropening van de straat van Hormuz een feit moet zijn en dat Iran ook moet stoppen met zijn kernprogramma. Iran zegt dan weer dat Trump zijn uitspraken een mengeling van waarheid en leugens zijn. Thomas Pieters is sterk bezig op een groot golftoernooi in Zuid-Korea. Hij staat gedeeld derde, dat is één plaats hoger dan gisteren. Nog een landgenoot, Thomas Dittry, zakte wat verder weg en staat nu 54ste. De winnaar gaat met 3,5 miljoen euro naar huis. President Poetin heeft gereageerd op de droneinslag in Roemenië, waarbij twee gewonden vielen, maar stelde dat hij nog maar net over het incident had gehoord. Volgens Poetin is het onduidelijk wat voor drone het was. Ik hoor dat er eentje in Roemenië is ingevlogen, maar ik weet niet wat voor drone het is, zei hij. Hij benadrukte dat volgens hem niemand de oorsprong van een drone met zekerheid kan vaststellen. Poetin verwees daarbij naar eerdere incidenten, waarbij volgens hem Oekraïnse drones ook Polen en de Baltische Staten zouden zijn binnengevlogen. Ik denk dat we hier met dezelfde situatie te maken hebben, aldus de Russische president. Hij stelde voor om het wrak van de drone aan Rusland te overhandigen, zodat Moskou er een eigen analyse van kan maken. Dan kunnen we een inschatting geven, besloot hij. Maar dat zal niet gebeuren natuurlijk, want mocht dat wrak toch een Oekraïnse drone zijn, ja, dan is het inderdaad mogelijk dat hij daar nog informatie vandaan haalt. Kansbuien en onweer. De temperatuur gaat rond 15 graden liggen vannacht. Morgen regenachtig, 28 graden. Zondag bui in het oosten. Droger aan de kust, koelt af naar 22 graden. Maandag meestal droog en vanaf dinsdag opnieuw regen en 19 graden.
1: De avond van Oost-West

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. 056 60 21 79.
2: Neem contact met Radio Oost-West
3: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve, 056 60 21 79.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
3: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
4: Radio Oost-West.
3: En zorg dat je gehoord wordt.
5: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
3: Jouw regio.
5: Jouw

0: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Goedenavond. Het is 10:00. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Gisteren op Wereldmenstruatiedag deelde de sociale dienst toilettasjes met maandverband uit aan alle 77 meisjes uit het vijfde en zesde leerjaar van de lagere scholen in Dentregem. Met deze actie wil het lokaal bestuur bewustwording creëren over menstruatiearmoede. Voor heel wat mensen is toegang tot de nodige menstruatie- en verzorgingsartikelen immers niet vanzelfsprekend. De boomstronken die achtergebleven zijn na het rooien van een aantal bomen in de Guido Gezellenstraat in Wielsbeke worden nog weggehaald, alleen is nog niet duidelijk wanneer dat zal gebeuren. Dat bleek uit een antwoord van schepen Jan de Potter op een vraag van raadslid Frederik de Pieperen. Hij kaartte aan dat destijds gecommuniceerd werd dat die boomstronken weggehaald zouden worden, maar dat het wel wat lang duurde. De wijziging in het participatiereglement voor gemeente Wielsbeke en OCMW Wielsbeke is unaniem goedgekeurd. Het belangrijkste gevolg daarvan is de invoering van een burgerkwartiertje. Dat leek na een meningsverschil in de gemeenteraad van november vorig jaar nog heel ver af. Maar de verschillende fracties zijn blijkbaar toch tot een consensus gekomen. De stad Waregem heeft samen met Huis van het Kind Waregem-Anzegem enkele scholen in de kijker gezet voor hun deelname aan de actie Kom van dat gat af. 6 scholen vielen in de prijzen en ontvingen elk 100 euro aan cadeaubonnen. Het gaat onder meer om Sint Paulus Vipso, SBS Vijven, SBS Desselgem, Go Leefschool het Biezenbos, VBS Nieuwenhoven en VBS Duizendpoot. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oost-West, meer bericht. Kans op buien en onweer. De temperatuur gaat rond 15 graden liggen vannacht. Morgen regenachtig 28 graden. Zondag buiend oosten. Droger aan de kust. Koelt af naar 22 graden. Maandag meestal droog. En vanaf dinsdag opnieuw regen en 19 graden.
5: Radio Oost-West. De avond van Oost-West.

Tijd voor een flits in de geschiedenis van de dag. We reizen onder meer naar het Heizeldrama in 1985, vier doden bij een schietpartij in Luik in 2018 en het einde van de schoolstrijd in 1959. Op 29 mei 1985 vindt het Heizeldrama plaats. Nog voor de aftrap van de finale van de Europa Cup, nu Champions League, tussen Liverpool en Juventus Turijn ontstonden rellen. Toeschouwers uit het neutrale blok Z vluchtten in paniek naar de benedenhoek van de tribune. Daar liepen ze vast tegen een muur en een dranghek. De gevolgen waren niet te beschrijven. De mensenmassa werd tegen de muur en het dranghek platgedrukt tot uiteindelijk de muur en het hek omvervielen. De ijzeren omheining was geplooid door de druk van de massa. 39 mensen kwamen om het leven, waaronder 4 Belgen. Een van hen was Dirk Danings uit Ruislede. Peter Remmery uit Tielt werd gewond. Om nog erger te voorkomen werd de match wel gespeeld. Juventus won met 1-0 door een penalty. De beker werd uitgereikt in de kleedkamer, dus buiten het zicht van de toeschouwers. In het centrum van Luik vallen 4 doden bij een schietpartij en een gijzeling in 2018. Een man opende het vuur op 2 agenten en een toevallige studente van 22. Hij gijzelde ook nog een poetsvrouw in een school in de buurt. De schutter, Benjamin Herman, werd door de politie gedood. Naar aanleiding van de aanslag kwamen enkele dagen later 3000 mensen in een witte mars op straat in Luik. De schoolpactwet wordt goedgekeurd op 29 mei 1959. Dat maakte een einde aan de schoolstrijd tussen de grote onderwijsnetten, namelijk de vrije scholen, de rijksscholen, nu gemeenschapsonderwijs, en de gemeentescholen. Vooral gelijke werkingsmiddelen, geld van de overheid dus, voor alle netten was het resultaat. En ook het inschrijvingsgeld in de middelbare scholen werd afgeschaft. In 1884 wordt de NMBS opgericht. Dat was een halve eeuw na de eerste treinrit in ons land tussen Mechelen en Brussel. De Nationale Maatschappij voor Buurtspoorwegen werd toen in de volksmond de IJzeren Weg genoemd. In het voorjaar van 1935 reed de eerste elektrische trein in ons land tussen Antwerpen Centraal en Brussel Noord met een tussenstop in Mechelen. De laatste stoomtrein in ons land reed in 1966, dit jaar dus 60 jaar geleden. Vandaag in 1953 is Edmund Hillary uit Nieuw-Zeeland de eerste mens op de top van de hoogste berg ter wereld, de Mount Everest. Zijn gids is al even bekend, namelijk Sherpa Tenzing Norgay. Strikt genomen was hij de allereerste mens op de top van de hoogste berg.

0: Sepp Blatter is herkozen als president van de Wereldvoetbalbond FIFA in 2015. Maar hij hield een paar dagen later de eer aan zichzelf. Hij stapte op wegens een corruptieschandaal. Hij werd wel vrijgesproken, zelfs in beroep. Ondanks de beschuldigingen van corruptie en het financieel wanbeheer zag zijn ambtstermijn een enorme groei in de inkomsten van de FIFA. In de ambtstermijn van Sepp Blatter vond ook de controversiële toewijzing plaats van het WK voetbal van 2022 aan Qatar, een oliestaat met weinig voetbalcultuur. In 1982 overlijdt actrice Romy Schneider, beter bekend als Sissy in de gelijknamige trilogie. Zij werd 43. Voilà, je kan de podcast van deze teletijdmachine opnieuw beluisteren op de website radioostwest.be. Op 1 juni 1975 wordt het dragen van een veiligheidsgordel vooraan in de auto verplicht. Dat is voor maandag in een nieuwe teletijdmachine.
1: De avond van Oost-West.

0: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
1: Via 0468 1777 20.
0: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooswest.be.
1: 0468 1777 20.
0: Van Aalter tot Waregem. De avond van Oost-West met...

0: nieuws. In Gent is een reconstructie gehouden over de dood van Erik Bonen, de OCMW-medewerker die vorige zomer gedood werd door een cliënt tijdens een huisbezoek. De familie van het slachtoffer was er niet bij, dat is te zwaar voor hen. Op de E17 in de Pinte zijn werkzaamheden gestart. Daardoor is er in de richting van Kortrijk hinder. Wegen en Verkeer zegt dat als je er niet moet zijn, dat je er beter weg blijft. Op de E17 richting Gent is er geen hinder door de werken. 4 op 5 Vlamingen sporten minstens 1 keer per week, blijkt uit de bevraging van Sport Vlaanderen. Maar we sporten wel anders dan vroeger. Wandelen, fietsen en fitness blijven de belangrijkste activiteiten. Ongeveer 1 op 10 sport helemaal niet. Ja, en het is gebeurd. Exit Novak Djokovic op Roland Garros. Hij werd als nummer 4 van de wereld uitgeschakeld in de derde ronde door het Braziliaanse toptalent Joao Fonseca, amper 19. Die had er wel 5 sets en bijna 5 uur voor nodig. Een opdoffer voor Djokovic, die hoopte in Parijs een 25e Grand Slam-zege binnen te halen. En ook Hanne van de Winkel ligt eruit op de gravel. In de tweede ronde van het dubbelspel geraakte ze met haar Australische partner niet voorbij een Servisch-Kazachs duo. Het werd 6-2 en 6-3. Ook in het enkelspel kon ze niet doorstoten naar de volgende ronde. Magali Kempe en Elise Mertens zijn wel nog in de running in het dubbelspel. De VS, Canada en Mexico nemen tijdens het WK voetbal extra maatregelen door de ebola-uitbraak in Congo. Dat kondigt de Amerikaanse regering aan. Welke dat zijn, niet duidelijk, maar ze zullen gelden voor alle reizigers die uit de getroffen Afrikaanse regio's komen. Sinds de uitbraak zijn al meer dan 900 besmettingen met ebola geregistreerd. Al meer dan 220 mensen stierven aan het virus. Radio Kans op buien en onweer. Het is dus ook afwisselend vandaag met zon, buien en onweer. Het kan nog 30 graden worden in het oosten van het land. En dus zwoel. Voor morgen zondag hetzelfde weer, maar wel wat frisser. 25 graden. Maandag opnieuw droger en vanaf dinsdag weer regen en temperaturen rond 19 graden.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Gisteren op Wereldmenstruatiedag deelde de sociale dienst toilettasjes met maandverband uit aan alle 77 meisjes uit het vijfde en zesde leerjaar van de lagere scholen in Dentregem. Met deze actie wil het lokaal bestuur bewustwording creëren over menstruatiearmoede. Voor heel wat mensen is toegang tot de nodige menstruatie- en verzorgingsartikelen immers niet vanzelfsprekend. De boomstronken die achtergebleven zijn na het rooien van een aantal bomen in de Guido Gezellenstraat in Wielsbeke worden nog weggehaald, alleen is nog niet duidelijk wanneer dat zal gebeuren. Dat bleek uit een antwoord van schepen Jan de Potter op een vraag van raadslid Frederik de Pieperen. Hij kaartte aan dat destijds gecommuniceerd werd dat die boomstronken weggehaald zouden worden, maar dat het wel wat lang duurde. De wijziging in het participatiereglement voor gemeente Wielsbeke en OCME Wielsbeke is unaniem goedgekeurd. Het belangrijkste gevolg daarvan is de invoering van een burgerkwartiertje. Dat leek na een meningsverschillende gemeenteraad van november vorig jaar nog heel ver af. Maar de verschillende fracties zijn blijkbaar toch tot een consensus gekomen. De stad Waregem heeft samen met Huis van het Kind Waregem-Anzegem enkele scholen in de kijker gezet voor hun deelname aan de actie Kom van dat gat af. 6 scholen vielen in de prijzen en ontvingen elk 100 euro aan cadeaubonnen. Het gaat onder meer om Sint Paulus Vipso, SBS Vijven, SBS Desselgem, Go Leefschool het Biezenbos, VBS Nieuwenhoven en VBS Duizendpoot. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West weerbericht. Kans op buien en onweer. Het is dus ook afwisselend vandaag met zon, buien en onweer. Het kan nog 30 graden worden in het oosten van het land. En dus zwoel. Vanmorgen zondag hetzelfde weer, maar wel wat frisser. 25 graden. Maandag opnieuw droger en vanaf dinsdag weer regen en temperaturen rond 19 graden.
4: De nacht van Oost-West.

love you. But I want to know for sure. Come on, hold me tight.

0: Goeienacht. Het is 1 uur. Radio Oudwest.
1: In Gent is een reconstructie gehouden over de dood van Erik Bone, de OCMW-medewerker die vorige zomer gedood werd door een cliënt tijdens een huisbezoek. De familie van het slachtoffer was er niet bij, dat is te zwaar voor hen. Op de E17 in de Pinte zijn werkzaamheden gestart. Daardoor is er in de richting van Kortrijk hinder. Wegen en verkeer zegt dat als je er niet moet zijn, dat je er beter weg blijft. Op de E17 richting Gent is er geen hinder door de werken. 4 op 5 Vlamingen sporten minstens 1 keer per week, blijkt uit de bevraging van Sport Vlaanderen. Maar we sporten wel anders dan vroeger. Wandelen, fietsen en fitness blijven de belangrijkste activiteiten. Ongeveer 1 op 10 sport helemaal niet. Ja, en het is gebeurd. Exit Novak Djokovic op Roland Garros. Hij werd als nummer 4 van de wereld uitgeschakeld in de derde ronde door het Braziliaanse toptalent Joao Fonseca, amper 19. Die had er wel 5 sets en bijna 5 uur voor nodig. Een opdoffer voor Djokovic, die hoopte in Parijs een 25e Grand Slam zege binnen te halen. En ook Hanne van de Winkel ligt eruit op de gravel. In de tweede ronde van het dubbelspel geraakte ze met haar Australische partner niet voorbij een Servisch-Kazachs duo. Het werd 6-2 en 6-3. Ook in het enkelspel kon ze niet doorstoten naar de volgende ronde. Magali Kempe en Elise Mertens zijn wel nog in de running in het dubbelspel. De VS, Canada en Mexico nemen tijdens het WK voetbal extra maatregelen door de ebola-uitbraak in Congo. Dat kondigt de Amerikaanse regering aan. Welke dat zijn, niet duidelijk, maar ze zullen gelden voor alle reizigers die uit de getroffen Afrikaanse regio's komen. Sinds de uitbraak zijn al meer dan 900 besmettingen met ebola geregistreerd. Al meer dan 220 mensen stierven aan het virus. Radio kans op buien en onweer. Het is dus ook afwisselend vandaag met zon, buien en onweer. Het kan nog 30 graden worden in het oosten van het land. En dus zwoel. Morgen zondag hetzelfde weer, maar wel wat frisser. 25 graden. Maandag opnieuw droger en vanaf dinsdag weer regen en temperaturen rond 19 graden.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Gisteren op Wereldmenstruatiedag deelde de sociale dienst toilettasjes met maandverband uit aan alle 77 meisjes uit het vijfde en zesde leerjaar van de lagere scholen in Dentregem. Met deze actie wil het lokaal bestuur bewustwording creëren over menstruatiearmoede. Voor heel wat mensen is toegang tot de nodige menstruatie- en verzorgingsartikelen immers niet vanzelfsprekend. De boomstronken die achtergebleven zijn na het rooien van een aantal bomen in de Guido Gezellenstraat in Wielsbeke worden nog weggehaald, alleen is nog niet duidelijk wanneer dat zal gebeuren. Dat bleek uit een antwoord van schepen Jan de Potter op een vraag van raadslid Frederik de Pieperen. Hij kaartte aan dat destijds gecommuniceerd werd dat die boomstronken weggehaald zouden worden, maar dat het wel wat lang duurde. De wijziging in het participatiereglement voor gemeente Wielsbeke en OCMW Wielsbeke is unaniem goedgekeurd. Het belangrijkste gevolg daarvan is de invoering van een burgerkwartiertje. Dat leek na een meningsverschil in de gemeenteraad van november vorig jaar nog heel ver af. Maar de verschillende fracties zijn blijkbaar toch tot een consensus gekomen. De stad Waregem heeft samen met Huis van het Kind Waregem-Anzegem enkele scholen in de kijker gezet voor hun deelname aan de actie Kom van dat gat af. 6 scholen vielen in de prijzen en ontvingen elk 100 euro aan cadeaubonnen. Het gaat onder meer om Sint Paulus Vipso, SBS Vijven, SBS Desselgem, Go Leefschool het Biezenbos, VBS Nieuwenhoven en VBS Duizendpoot. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Kans op buien en onweer. Het is dus ook afwisselend vandaag met zon, buien en onweer. Het kan nog 30 graden worden in het oosten van het land. En dus zwoel. Vanmorgen zondag hetzelfde weer, maar wel wat frisser. 25 graden. Maandag opnieuw droger en vanaf dinsdag weer regen en temperaturen rond 19 graden.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.